0: Er is een onderzoek geopend. De E19 van Antwerpen naar Brussel is van achterhoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deilen is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moeten wagens over één rijstrook rijden. De komende ochtend zouden dat twee versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En de drie verdachten die de voorbije dag werden opgepakt bij de ontmanteling van een drugslab in Diepenbeek in Limburg zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48 jaar. In het drugslab zouden een soort synthetische designer drugs gemaakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Winter.
2: Dit is Studio Brussel.

0: is music. Studio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen liever geëvacueerd. Het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest geëvacueerd worden. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,7. Volgens lokale media zouden er ook al ruim 70 naschokken geregistreerd zijn. De schade zou voorlopig beperkt zijn, vooral wegen zouden beschadigd zijn geraakt. Ook in de buurt van de eilandstaat Vanuatu waren er verschillende aardbevingen. De zwaarste daar had een kracht van 6,0. En de E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deilen is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moesten wagens over 1 rijstrook. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief. En dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest ook geëvacueerd worden. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die zou geprobeerd hebben om een Iraanse haven te bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. En bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor. Ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief. En dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
1: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter de zaal binnen probeerde te raken waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump nu die gebeurtenissen nog eens aan.
3: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor, ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost van het leger. Bij de slachtoffers zijn 12 militairen en 2 agenten. De aanslag werd uitgevoerd met een autobom en werd opgeëist door een lokale afdeling van de Taliban. Er zou ook een vuurgevecht ontstaan zijn tussen het leger en enkele Taliban-militanten. De voorbije jaren is het aantal bomaanslagen in Pakistan toegenomen. Een groot deel daarvan wordt gelinkt aan die lokale Taliban, die ook actiever zijn geworden sinds de Taliban in Afghanistan opnieuw aan de macht zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

Radio Brussel. Life is music.

en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën binnen, dat is een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Kun niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. Er zullen in Spanje vandaag ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen uit Italië en Griekenland. Die moeten helpen om de branden te blussen. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar is al meer dan 19.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er ook geëvacueerd. En de Franse regering kondigde gisteravond laat extra maatregelen aan. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht.
1: De rook hangt boven Bordeaux, zeggen ook Douke en Victor, twee Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
3: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
4: Ja, en als je buiten komt in het station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
3: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
1: In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
5: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
1: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
6: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
1: Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog en opklaringen in het westen bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keten. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje.

0: korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Studio Brussel.
6: Life is music.
5: Life is music. Studio Brussel.
7: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit voor de regio en onmogelijk om te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
8: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten die een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
7: Later vandaag brengt Spaans premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
9: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
7: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
10: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
7: Het Amerikaanse leger heeft aan de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. En morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: De tijdloze.
1: Andries Beggers.
11: Een iets wisselvalliger weekend, maar in een paar dagen wordt het weer heel mooi weer. Het was deze week trouwens ook feest bij Guns N' Roses, want Slash was jarig. Goedemorgen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. En de man verantwoordelijk voor die typische gitaarriddellik, die had deze week iets te vieren.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Wat op zijn identiteitskaart mag er dan wel Saul Hudson staan. De wereld kent hem uiteraard als de gitarist Slash. En hij werd deze week 61, maar daar is op het podium weinig van te merken. Eind juni was hij trouwens nog de grote ster in de AFAS-dome. Toen Guns N' Roses daar passeerde, dat was een geweldig goede show. Eigenlijk toch een beetje, verwachtingen waren niet helemaal duidelijk wat het daar ging zijn. Zeker ook wat zanger Axl Rose betrof, maar hij was best oké bij stem. Maar het is een feit, Slash is gewoon de ster. Het is niet alleen zijn look, maar ook dat gitaarspel, die sound, zo herkenbaar. Wat ook heel fijn is aan Slash, dat het eigenlijk zeker ook in moderne tijden een best een rauw geluid is. Hè. Je hoort hem ook echt de snaren spelen. Je voelt dat het door weinig processoren gaat. Pure metier. Iedereen die ooit gitaar heeft gespeeld, kan niet anders dan hem onder de allergrootste rockgitaristen plaatsen. Hij heeft trouwens ook een heel goede biografie. Deze grote meneer, absolute aanrader. En nog een grote meneer nu, David Bowie. Hier met Modern Love.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop,

just me, myself, and I. Yeah. Eind jaren 80 draaide hip-hop uiteraard ook al bij veel artiesten rond een ruig imago en een harde attitude. Maar De La Soul die kozen net voor het tegenovergestelde. Ze lachten zelfs met dat imago en iedereen die hen een beetje de hippies noemde. En daarom ook hun boodschap: wees jezelf, me, myself en I van De La Soul.

0: Tijdloze. Andries
1: Beggers. En afgelopen donderdag was het 15 jaar geleden dat we afscheid namen van Amy Winehouse. Met albums als Frank en uiteraard ook Back to Black drukte ze haar stempel op. Ja, jazz, soul, R&B, denk ook een soort hernieuwen van die liefde. Denk dat heel wat jonge fans ook naar die oude dingen zijn terug beginnen grijpen omwille van Amy Winehouse. 2008 was echt haar jaar. 5 Grammy Awards toen gewonnen op één avond. En ook vandaag blijft haar muziek mensen inspireren. Op oktober, denk ik, in begin oktober, 3 oktober zie ik staan, krijgt ze trouwens in het Concertgebouw van Brugge zelfs een groot symfonisch eerbetoon. En die stem, ja, die klinkt nog altijd even straf. Amy Winehouse en Love is a Losing Game.
2: Studio Brussel.
0: De tijdloze.

0: Amy Winehouse, Love is a Losing Game. En zo meteen een baas die je mee gaat wakker maken op deze zaterdagochtend. Maar geen paniek, het is niet je echte baas.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
3: Proximus. Think possible.

Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia. In der tijd een beetje een vreemde song van de Bos, maar natuurlijk was het er hitgewijs weer bonk op als titeltrack voor de soundtrack van de Philadelphia film met Tom Hanks. En als ze lacht, breekt de hemel open. Het is een beetje cheesy, maar ja, de beste liedjes zijn ook gewoon een beetje zeemzoet. Yevgeny en Als ze lacht.

0: De tijdloze. Brussel.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

Misschien wat vroeg om al aan het dansen zijn, of misschien ben je gewoon nog bezig. Allemaal even goed. Superfunk en Ron Carroll met Lucky Star. En dit heerschap moest deze zomer jammer genoeg zijn Europese tour schrappen. Daardoor ging ook zijn optreden op Rock Zottingham niet door. Gelukkig hebben we de muziek nog. Neil Young en het wondermooie Harvest Moon. Goedemorgen.

0: Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising. Hopelijk heb je fijne plannen voor vandaag en vanavond. Laat gerust weten via de app wat er nog op de planning staat. De Beach Boys en de Rolling Stones komen straks nog voorbij, maar eerst een band die zowel in het Lintfabriek in Kontich heeft gespeeld als Werchter heeft afgesloten als headliner.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando,
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

song die van Green Day definitief een band maakte die niet de rest van zijn carrière in het Lintfabriek of andere kleine clubjes moest spelen. Wat trouwens niks mis mee zou geweest zijn. Maar deze Basket Case was het begin van grote arenas en festivals. Zoals Rock Werchter nog vorig jaar. En zo meteen een song die Paul McCartney als een van zijn favorieten beschouwt. Maar nu deze, 55 jaar oud. Een hit, ze hebben er zoveel. The Rolling Stones en Brown Sugar.

0: Het zit al een tijdje niet meer in een live set. Tekst is misschien een klein beetje gedateerd, maar de song blijft uiteraard erg goed. Rolling Stones en Brown Sugar.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En daarnet ging het over de Rolling Stones, nu een klein beetje over de Beatles. Want toen Sir Paul McCartney Pet Sounds van de Beach Boys voor het allereerst hoorde, dacht hij maar één ding: miljard. Ik weet niet of Paul McCartney miljard zegt, maar in ieder geval, hij wist dat ze een klein beetje een probleem hadden omdat die plaat zo goed klonk. En hij zei letterlijk, we moeten nu nog een betere album schrijven. En de plaat ook aan toen, want zij waren bezig aan de Sgt. Pepper albumcyclus. En als je er eigenlijk over nadenkt, wel, zonder Pet Sounds had de muziek misschien, is misschien helemaal anders uitgezien. Want we weten natuurlijk wat met het Sgt. Pepper album gebeurd is. Dat is een van de beste albums aller tijden. Wel, Pet Sounds is dat eigenlijk ook. The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Florence and the Machine. Zaterdag 22 augustus staat op Pukkelpop. Je hoort hier met Cosmic Love. En als je dit jaar naar Pukkelpop gaat, Eefje de Visser is op zoek naar dansers. Tot 31 juli kan je je inschrijven om op het podium komen te dansen. Dus als je dat wilt doen, alles via eefjedevisser.com.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En ik heb nog eentje voor het nieuws. Zaragoza, dat is een stad in Spanje. Maar hier kennen we dat ook wel een beetje dankzij Jimmy Frey. En het strafste was zijn grote hit Zaragoza. Hij was er zelf nooit geweest. Maar het is al van 1979 geleden, maar het is nog tot op de dag vandaag iets dat iedereen en alle generaties meezingt. En dus ook in Zaragoza. Dit is Jimmy Frey.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: vanavond op VRT1.
1: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
2: Het liefst van al zonder telefoon weg.
1: Ah ja.
0: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier!
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Goedemorgen, het is 8 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
10: De natuurbrand in Spanje is nog groter geworden. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid tot 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de overheid is het de ergste brand ooit voor de regio en is die onmogelijk te blussen. De brandweer moet moeilijke keuzes maken, zegt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
11: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. We spreken over 3 verschillende fronten. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
10: Ook in Frankrijk zijn er nog verschillende natuurbranden. In het zuidwesten, in het departement Gironde, zijn nu al meer dan 20.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er geëvacueerd. De rook hangt ondertussen ook boven de stad Bordeaux. Dat zeggen ook Douke en Victor, 2 Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
12: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur. Van ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
13: Ja, en als je buiten komt in station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
12: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar ja, zo vuurgeur inademt.
10: De Franse regering kondigde aan dat er 500 extra militairen bijkomen om te helpen blussen. En er worden ook mondmaskers uitgedeeld aan de bevolking tegen de rook. In Weinichem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, zegt de brandweer.
14: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
10: En een vrouw die stage liep in het militaire NAVO-hoofdkwartier in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat laat het federaal parket weten. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze had de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten. Na huiszoekingen in haar huis en op haar werkplek besliste de onderzoeksrechter om haar aan te houden. Ze wordt verdacht van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het wordt vrij zonnig en warm vandaag tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en wat regen. Daarna droger en opklaringen in het westen en tot 23 graden. Na het weekend zonniger en stilaan ook nog wat warmer.
15: Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Tegels.
18: Natuursteen.
19: Parket.
20: In Permo.
21: Brussel. De tijdloze.
22: Andries Beggers.
23: Vandaag niet alleen de voorlaatste rit in de Tour, maar ook de voorlaatste dag van de Gentse feesten. Geniet van deze zaterdagochtend met goede muziek, zoals The Cure.
24: Je luistert naar Studio Brussel.
25: Life is music.

Hopelijk heb je ook zo'n vrijdag gehad. Robert Smith en Co. Ze speelden een paar weken geleden nog een goeie. En zoals we van hen gewoon zijn, een lange set op Rock Werchter. The Cure en Friday, I'm in Love. Midnight Oil en Vaya Con Dios komen nog aan. Maar nu eentje voor zij die al wat Saturday Night Fever goesting hebben. Bee Gees en More Than a Woman.

Een jaar of vier geleden speelden ze in het Koninklijk Circus hun allerlaatste concert op Belgische bodem. De Australiërs van Midnight Oil en Beds Are Burning. En dit is zonder twijfel een grand dame uit onze Belgische popgeschiedenis. Dani Klein en haar Via Con Dios. Nena Nena.

0: Would You Fuck Me For Blow?
1: Bloodhound Gang en The Ballad of Chasey Lane uit 1999 alweer. Maar nu doe ik er nog 8 jaar af en gaan we samen terug naar de zomer van 1991.
2: Studio Brussel.
3: De tijdloze.
1: Maar 1991 was zo'n jaar waarin de wereld helemaal veranderde. De Koude Oorlog liep op zijn einde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, terwijl in de Balkan net die bloedige oorlog begon. En dan was er ook nog de Golfoorlog. Zowat de allereerste oorlog die miljoenen mensen bijna live op televisie konden volgen. Ik herinner het zelf ook nog. Het was soms bijna een videogame als je het de eerste keer zag. Dus kutraketten en ja, vreselijke dingen die je toen kon zien. Het was ook bij ons ook heel wat dingen die gebeurden. Het was onder andere ook zwart. De zondag in 91 en sportief, omdat we toch met de Tour de France bezig zijn. Het was ook het jaar waarin Miguel Indurain aan zijn reeks van 5 toerzegens begon. In basketbal was het ook Chicago Bulls die met Michael Jordan hun allereerste NBA-titel wonnen. En ook de sportwereld die schrok helemaal toen Magic Johnson bekend maakte dat hij HIV had. Cinema, dan kon je kijken naar Terminator 2. Je had ook The Silence of the Lambs. Dat waren zo'n beetje de films van het jaar. En muzikaal ook wel het einde, het overlijden van Freddie Mercury. Maar als je één moment uit 1991 moet kiezen, en er zijn er heel wat, dan is misschien wel de release van Nevermind van Nirvana. Met Smells Like Teen Spirit kreeg grunge plots een gezicht en begon een beetje de jaren 90 echt van start te gaan. Het was ook van de ene dag op de andere dag hadden ook wat de hair metal bands hadden gewoon gedaan. En het was ook producer Butch Vig, die we ook nadien kennen van Garbage, die zei het ook, die plaat heeft iedereen zijn leven veranderd. Dave Grohl noemt ook nog altijd een album dat hij hoort als een soort puurheid en een eerlijkheid. Het werd gewoon een beetje de sound van een hele generatie. Het werd niet alleen een succesplaat, het wordt gewoon een van die zeldzame albums die de koers van de popmuziek voorgoed veranderd hebben. Je hebt al heel veel gehoord deze, ik weet het, maar het is toch elke keer toegeven hoe straf dat dit blijft. Nirvana en Smells Like Teen Spirit.
2: Studio Brussel.
3: De tijdloze.

Cyndi Lauper en her girls just wanna have fun. Lisbeth stuurt zalig dit nummer in de tijdloze. Mijn dochter brult dit ook altijd luidkeels mee. En Piano van Eric Prydz was een van de meest gedraaide tracks tijdens het eerste weekend van Tomorrowland. Ja, het komt nummers uit 2008. Herkenbare pianomelodie, dit ken je natuurlijk. Eenvoudig, maar geweldig. Eric Prydz, Piano.

noem het hard rock, arena rock, wat maakt het uit? Altijd meebrullen met Boston en More Than A Feeling. En deze artiest is 50% van de Black Keys. Maar hij doet het op zichzelf mee.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.

0: Het soort song waarvan een hele dansvloer na seconde 1 weet over welke song het gaat. Wat een intro, wat een beat, wat een song. Michael Jackson en Billie Jean.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
1: Andries Beggers.
0: En de heren van Radiohead die kondigden in het begin van het jaar aan dat ze plannen hebben voor een bijzondere wereldtour vanaf 2027. Niet zoals vroeger gewoon overal spelen, maar vanaf nu dus heel bewust. Elk jaar gaan ze naar één continent trekken voor exact 20 concerten. Meer hoeft niet, zeggen ze zelf. Het was gitarist Ed O'Brien, die legde gewoon uit dat ze liever minder spelen en elke avond alles geven dan op automatische piloot een eindeloze tour afwerken. Of zoals hij het zelf zegt, we zijn ook geen jonge veulens meer. En dat is helemaal oké, Ed, helemaal oké, Tom, helemaal oké. Radiohead en High and Dry.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Volgende week vrijdag speelt ze op de Locusfeesten. Axel Red samen met onder andere Craig David en Diana Ross. Het is ook de eerste dag daar in Lokeren voor wat ongetwijfeld weer een heerlijke tiendaagse gaat worden. En deze dinsdag, 28 juli, geven we ook de hele dag ticketjes weg hier op Studio Brussel. Ticket Tuesday. Niet alleen voor de Locusfeesten, maar ook voor Suikerrock. We hebben ook op beide festivals een eigen stage. Club Studio Brussel op de Locusfeesten en ook de Box op Suikerrock liever. Deze nog net voor het nieuws. Alice Cooper, Poison, was erg goed op Graspop.

0: in Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
1: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
2: Krammerok, op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
9: Grando, Grando. Studio Brussel.
10: Goedemorgen, het is 9 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet onder controle. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al 30.000 hectare aan bos verwoest door de natuurbrand. Zeker 140.000 mensen zijn geëvacueerd. De brand rond Bordeaux is nog lang niet onder controle, zegt correspondent Saskia Houtuin vanuit het centrum van de stad.
13: Dat heeft ermee te maken, hè, omdat dit gebied extreem droog is. Er zijn ook veel dennenbomen en deze bomen, ja, die zijn ook heel erg licht ontvlambaar. De grond is heel erg droog, waardoor het zich snel kan verspreiden. En verder zijn de omstandigheden ook niet gunstig, in de zin dus dat het vrij hard waait. De wind die draait ook regelmatig. Dat maakt het karakter ook van deze bosbrand heel onvoorspelbaar en dus ook heel erg moeilijk te bedwingen voor de brandweer.
12: Dominique de Wit verbleef met zijn gezin in een gemeente dicht bij Bordeaux en moest plots evacueren.
14: We hebben alles redelijk snel in de koffer gestoken 's morgens, omdat we al een raar voorgevoel hadden. Maar zo bepaalde dingen, zoals ons toiletzak en wat laders van de gsm, hadden we daar gewoon laten liggen, omdat we zoiets hadden van, dat zijn dingen die ook gemakkelijk vervangbaar zijn.
12: In Spanje dan is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid tot 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Het zou de ergste brand ooit zijn in de regio en volgens de overheid is die onmogelijk te blussen. De brandweer moet moeilijke keuzes maken, zegt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
15: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. We spreken over 3 verschillende fronten. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
12: Vandaag komen in Spanje ook 4 extra blusvliegtuigen aan uit Italië en Griekenland die moeten helpen om de branden te blussen. En een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt het federaal parket.
16: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
12: De vrouw zit nu in de cel en wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer beslist volgende week of ze aangehouden blijft. Het wordt vrij zonnig en warm vandaag tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en ook wat regen. Daarna opklaringen in het westen en tot 23 graden. Na het weekend zonniger en stilaan ook nog warmer.
2: Studio Brussel.
1: Brussel.
3: De tijdloze.
1: Andries Beggers.
6: Hopelijk is het fijn opstaan op deze zaterdagmorgen in dit laatste weekend van juli. Nu even hard gaan met de heren van Blink 182. Goedemorgen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Blink 182 en What's My Age Again. Een van die grote punkbands die ooit natuurlijk begonnen zijn uit die punk- en hardcore scene als klein bandje. En diezelfde scene werd trouwens ook gisteravond opgeschrikt door het erge nieuws dat Sick of It All frontman Luke Koller overleden is. Een legendarische hardcore punkband met een van de beste frontmannen die er ooit geweest zijn. Rest in peace, Lou, Lynyrd Skynyrd en Freebird.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Een prachtige break-up song, Silver Springs van Fleetwood Mac. En al die songs klinken goed in alle seizoenen, maar zeker in de zomer. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: En wie de zomer zegt, die denkt uiteraard aan festivals en alle shows die je deze dagen in ons land kan bezoeken. En het is heel de zomer fantastisch hier bij ons. En daarom hebben we dus ook onze festivalroulette. En als je daaraan draait, dan krijg je een live nummer cadeau.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: En van de betere duetten Iggy Pop en Kate Pearson met Candy.
1: De festivalroulette.
0: Ook dit weekend is er met andere de Gentse feesten, Rock Olme en Tomorrowland. Weer veel te beleven voor de festivalganger en het is ook gewoon tof. Ja, festival is gewoon het leukste wat er is. Met vrienden ook een lijstje maken met wat je allemaal wil zien en gewoon genieten van al die geweldige artiesten. En om dat gevoel hier op de radio ook wat te creëren, is het tijd voor onze festivalroulette. Iemand, ja, die mag een live nummer cadeau kiezen. En Jarne is zo iemand. Goedemorgen, Jarne.
2: Goedemorgen.
0: Jarne. Ja, ben jij een festivalganger?
2: Ja, toevallig. Ik ga morgen naar Tomorrowland gaan en ben al naar het volledige weekend van Rockwester geweest. Dus een goed ging er.
0: Zeker. Wat werkt er voor jou?
2: Heel leuk. Hebben we heel hard geamuseerd.
0: Ja, dit weekend Tomorrowland. Ben jij iemand met een brede muzieksmaak?
2: Ik denk het wel. Alle muziek is wel heel erg leuk om te luisteren.
0: Ja, weet je nog wat je allereerste festival was?
2: Oh, ik dacht dat het ook wel Rockwester was, één dagje.
0: En is het lang geleden?
2: Denk toch wel 5 jaar geleden. Dus nog wel eventjes geleden, maar het valt mee.
0: Oké, okay. Wel, je weet het, ik heb hier drie mogelijke live songs klaarstaan. Het zijn geweldige bands. En ja, de regels zijn simpel. Je mag 1, 2 of maximum 3 keer draaien. En dan bepaal jij wat je wil horen. Ik zou zeggen, laten we dan beginnen.
2: Ja, is goed.
0: Oké, okay. Eerste keer draaien.

0: New Order en Blue Monday. En dat op een zaterdag.
1: Ja, oeh. Ik denk dat ik toch wel nog iets ga proberen te draaien.
0: Nog een keer draaien? Oké.
1: Ja.
0: Dan doen we dat nog eens.

0: Mumford & Sons en Little Lion Man.
1: Ja, dat ga ik sowieso nemen. Die was op Wechter echt het beste concert ooit. Dus ik ga zeker nog eens een moment terug herleven.
0: Ah, je was er. Je was er dus ook het beroemde Pommelien-Thijs moment. Was ook toen, hè?
1: Inderdaad.
0: Ja. Maar ben je een grote Mumford & Sons fan?
1: Ja, toch wel. Ik vind het heel jammer dat ik niet naar een concert kon gaan. Maar op Wechter heeft hij wel heel veel kunnen geven.
0: Wel, Jan, dankjewel om erbij te zijn. Ik wens jou sowieso nog een geweldig weekend. En ja, Tomorrowland is het, hè, dat je gaat doen.
1: Ja, klopt. Nou,
0: wel, misschien komen we elkaar wel tegen. Ik ga zondag. Ik zou zeggen, veel plezier. Geniet nog van de zomer en geniet vooral van deze Mumford & Sons en Little Lion Man live van op Rock Werchter. Bye, dag Janne.
1: Bye. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Kay Nash en Foundations. Geweldige tekst ook, grappig en hard tegelijk over een relatie die eigenlijk beter zou stoppen, maar nodeloos lang wordt gerokken. En de helden van Deus zijn bezig met hun nieuwe album af te werken. Maar gelukkig hebben ze genoeg songs om ondertussen van te genieten. Deus en Little Arithmetics.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels,
4: nachtweersteen,
1: parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Studio Brussel.

0: Een trio van dance-legendes met Thomas van Daft Punk als de bekendste, die samen een nummer schreven. Supergroepen moeten maar één nummer maken en kunnen daarmee de geschiedenis ingaan. Stardust and Music Sounds Better With You.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
1: Andries Beggers.
0: Het is een zware week voor de rockwereld en ook de punkrockwereld. Gisteren overleed Luke Collor, de zanger van Sick of It All, na een oneerlijke strijd tegen kanker. En eerder deze week moesten we ook afscheid nemen van Jennifer Finch, medeoprichter en bassiste van de legendarische grungeband L7. Ze werd 59 en overleed aan een agressieve hersentumor. Het ging heel snel. Maar Jennifer Finch, ja, het is niet alleen L7, maar zelf was zeer belangrijk ook. Ja, voor vooral doorbraak van vrouwen in die alternatieve rock- en punk-scene, zeker in de jaren 90. En ze waren ook gewoon mee verantwoordelijk voor een paar heel goede platen. Ook een geweldige passage op Pukkelpop, denk ik zo ergens jaren 90, herinner ik mij. En natuurlijk deze song, Pretend We're Dead. Eentje dat er altijd zal zijn. Dus rest in peace Lou, rest in peace Jennifer Finch, L7 en Pretend We're Dead.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Hilde stuurt net dat het goed meezingen is aan de ontbijttafel op deze zaterdagmorgen met Weirdus en Teenage Dirtbag.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Zo dadelijk veel plezier met Eline en de afrekening. Ik heb er nog eentje en dat is er eentje van Sir Elton John. Your Song. Meer dan 50 jaar geleden werd het Elton John zijn allereerste grote hit. En de song werd ook in 2001 opnieuw razend populair. Dankzij de film Moulin Rouge. Ewan McGregor zong daarin ja, zijn versie. Een soort ultieme liefdesverklaring aan Nicole Kidman. Een prachtige film. En zeker die song is een van de hoogtepunten uit die film. Zelfs Elton John zei later dat hij die versie geweldig vond. Maar hier is het origineel. Elton John met Your Song.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: en Metal Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Go, go, go naar Impermo! Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemorgen, 10 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek.
9: Een stagiaire bij de NAVO wordt verdacht van spionage. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op SHAPE, dat is de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië, is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Gisteravond heeft de onderzoeksrechter beslist om haar aan te houden, zegt het federaal parket.
10: Van zodra dat de veiligheidsdienst binnen de SHAPE een aanmelding gedaan heeft van mogelijke zaken die niet binnen haar takenpakket behoorden, is er opgetreden. Ik denk in de huidige geopolitieke context dat eigenlijk alle veiligheidsdiensten, politiediensten en in zonderheid ook het Openbaar Ministerie heel alert is voor feiten van spionage en inmenging.
9: De vrouw zit nu in de cel. Ze wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. Er is schade vastgesteld aan een brug over de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er over versmalde rijstroken rijden. Het verkeerscentrum waarschuwt voor mogelijke files daar. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog groter geworden. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd. De brand geraakt niet geblust, ook al was het weer 's nachts gunstiger, zegt correspondent Sven Tuijtjes.
11: 2 elementen waren belangrijk. Het dalen van de temperaturen en minder straffe wind zoals gisteren. Dat is deze nacht gebeurd. Maar het is wel blijven branden, want er zijn bepaalde fronten die men heeft opgegeven. Vooral de fronten midden in de natuur, in de bergen, waar het moeilijk was om de brand te bestrijden. En alle inspanningen zijn eigenlijk gegaan naar het beschermen van dorpskernen.
9: En in de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al 30.000 hectare bos verwoest door de natuurbrand daar. Zeker 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vlaming Dominique de Wit verbleef met zijn gezin in een gemeente dicht bij Bordeaux, maar ze moesten plots evacueren.
12: Vanuit het huisje waar we sliepen, zagen we s'avonds echt wel een oranje lucht eigenlijk en heel veel rook verschenen. We hebben alles redelijk snel in de koffer gestoken s'morgens, omdat we al een raar voorgevoel hadden. Maar zo bepaalde dingen, zoals ons toiletzak en wat laders van de gsm, hadden we daar gewoon laten liggen, omdat we zoiets hadden van, dat zijn dingen die ook gemakkelijk vervangbaar zijn.
9: Zonnig en warm weer vandaag tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en dan regen. Daarna opklaringen in het westen. En we halen morgen tot 23 graden.
1: Studio Brussel.
0: De afrekening.
1: Eline Dogen.
7: Goedemorgen en vooral een dikke merci om weer zo goed te stemmen voor de afrekening. Want daardoor krijg je alleen maar het allerstrafste van dit moment de komende 2 uur op jouw radio. 30 stem die jij gitaargod Jack White. God and the Broken Ribs.
1: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music. Welcome to the God.

Yes. Let's start again. Stevig vertrokken met de afrekening het Jack White op nummer 30. En veel gebeurt hoor in de stemlijsten deze week, want jouw top 3 zal deze week niet meer zo klinken.

blijven de beaches voor de derde week op kop? Of komt er een ware evolutie voor Nothing But Thieves? We komen het samen stap voor stap of een baby step zelfs te weten. Olivia Dien staat hier op 29.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbieze. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Studio Brussel, live.
3: Van de tambourine van Lenny nemen we nog geen afscheid vandaag, maar wel van de gitaar, de keys en de drums van Foo Fighters.

0: White Keys was een oudgediende intussen in jouw lijst. Maar liefst 15 weken stemde jij erin. We hebben er ontzettend van genoten.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Dat betekent dus twee nieuwkomers vandaag in jouw lijst. En de eerste, dat is een Belgisch-Nederlandse samenwerking. En die tweede is ook wel een goede vervanging voor Foo Fighters. Je hebt die twee nummers meteen ook een stevig pushje gegeven daar in de stemlijst op VRT Max. Want de hoogste nieuwe hoor je straks op nummer 20. Maar eerst de meest soulvolle 20-jarige Sienna Spyro.

0: in maart 2027 staat ze in Vorst Nationaal. Zometeen wat Belgische gitaarvitamintjes op 26.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Even bollen, iedereen moet het weten.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan een stek met Frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems

Through the Beam van Triggerfinger. Maar liefst 8 plaatsen gezakt in jouw lijst. En ook Lola Young kon jou deze week ook wat minder bekoren. Je hoort ze zo meteen al From Down Here. Maar eerst moet ik het even hebben over echt het meest maffe, gekke, heerlijke, meest epic festivalshow die ik deze zomer al heb meegemaakt. Want ken je dat je zo een show hebt gezien en dat je achteraf denkt van wat de helly is hier net gebeurd? Wel, dat had ik dus met IJsland op Down the Rabbit Hole een paar weken geleden. Dat is een festival in Nederland. Daar gebeurde een moshpit waar volgens mij zelfs de security in meesprong. Dus bij deze beschouw dit als jouw officiële waarschuwing voor Pukkelpop. Geef het nu ook een hartje op de website van Pukkelpop, want daar zie je sinds deze week ook het blokkenschema staan. Je kan beginnen puzzelen. Mis IJsland niet. Echt waar. Des te leuker ook dat 2/3 van die IJslandse wervelwind Seven Faisal deze week in de afrekening binnenkomen. Ze werkte samen met

Naar Grammy Award voor beste pop solo performance dook Lola Young de dag nadien al de studio in met de geweldige James Blake. Het resultaat werd dit prachtige nummer From Down Here. Het is dit weekend Rock Olme. Gisteren stoot daar een jarige Joachim Liebezelf met de hand.

Wat een verjaardagsfeestje gisteren voor Joachim Liewes op Rock Olme. En zo zit hun Belgische festivaltour er bijna op. Enkel nog te zien op zaterdag 5 september op Krammerok. Forget Me was nummer 23 en eentje hoger. Mogen de gitaren blijven knallen, dit is Muse en

nummer 20. Jouw hoogste nieuwkomer, die neemt meteen de snelweg. Wat best opvallend is voor een nummer dat Easy Street heet. Na 3 jaar zijn Queens of the Stone Age terug. Met een verrassend rustige akoestische song. Welkom terug, boys.

zegt Yannick. Zo'n prachtig nummer, ik heb ze gemist. Easy Street van Queens of the Stone Age, jouw hoogste nieuwkomer. En op 19, Wet Leg met Munch 2.

Night Grungers van Kyo blijven stijgen in jouw lijst. Ze maakte duidelijk indruk op Rock Werchter. 8 plaatsen winst ook voor de Amerikaanse Slater. Die vorige week nieuw binnenkwam. Ik denk dat ik nog steeds aan het hijgen ben van hoe hard ik toen gedanst heb. En dan wel, ik ga dat nu opnieuw doen. Het heet niet voor niks Dance. Op nummer 17.

0: Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, kramrock.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. In Nederland,
2: doe.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
2: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
4: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: Vertel, wie zit er in je team?
4: Nee, dat zeg ik niet.
3: Nee?
4: Nee, stop. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
3: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
4: Wat, jij gelooft me niet, hè?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlovit.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas?
10: Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.
11: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 11 uur, goedemorgen.
15: VRT Nieuws.
14: Melina Verbeek.
16: Een stagiaire bij de NAVO wordt verdacht van spionage. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt het federaal parket.
17: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
16: De vrouw zit nu in de cel en wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer beslist volgende week of ze aangehouden blijft. Er is schade vastgesteld aan een brug over de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er over versmalde rijstroken rijden. Het verkeerscentrum waarschuwt voor mogelijke files daar. De grote natuurbrand in Spanje is nog lang niet onder controle. Op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Madrid zijn 3 grote brandhaarden samengevloeid. En dat is ook te merken in de stad zelf, zegt correspondent Sven Tuytens.
18: Ik heb zelf geen open haard, maar het ruikt naar verbrand. Dus zelfs binnen in huis. En als ik nu naar de lucht kijk, wel, de lucht is grijs. Dus je ziet nog altijd dat daar heel veel stofdelen in de lucht hangen. Gisteravond was het nog veel erger. Was de lucht echt donkerbruin. Dus dat zijn die hectare en hectare bossen die afgebrand zijn.
16: Ook de bosbrand bij Bordeaux in Frankrijk is nog niet onder controle. En het Amerikaanse leger heeft aan de zeestraat van Hormuz bij Iran opnieuw een schip beschoten. Het zou een olietanker zijn die naar een Iraanse haven wilde varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil zo Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten op te lossen. Zonnig en tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en wat regen. Daarna opklaringen in het westen en tot 23 graden.
0: Ritchie.
19: Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
19: Studio. Brussel.
0: De afrekening.
19: Eline Dogen.
14: Goedemorgen op deze zonovergoten zaterdag. Ik zou het je absoluut niet kwalijk nemen dat je naar buiten gaat en ervan gaat genieten. Maar neem die oortjes mee, die koptelefoon, want je hoort nog de 15 beste nummers van dit moment. En dat wil je toch niet missen, hè?
19: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

het is dan toch niet zo koud vandaag. Maar rillingen, die ga je wel voelen. Van de spanning, want samen tellen we af naar jouw top 3 die vorige week zo klonk.

Ride up, side down. Misschien staat jouw lijst straks wel helemaal op zijn kop. De Beatles stonden vorige week nog op de troon, maar er zijn dieven in de buurt. Nothing But Thieves stond op nummer 2 met Evolution. En ondertussen bewijzen Olivia Rodrigo en Robert Smith dat muziek geen leeftijd kent. Samen klommen ze naar 3 met What's Wrong With Me. Het ligt in jouw handen. Hoe heb jij gestemd deze week? We komen het iets voor 12 te weten hoe het daar helemaal bovenaan gaat klinken. Het plafond lijkt alleszins bereikt voor Bleach 93. Ceiling schuift uit jouw top 10 en hoor je zo meteen na het prachtige Safe and Sound van Oscar and the Wolf. Die staan op 14.

Stage 93 staat binnen 2 weken in de Seamine in Genk op het bijna belachelijk goedkoop, bijna gratis dus, AFF. Niet te missen dus. His body isn't ready, maar zijn stem wel, want Somber, een duidelijk favorietje van jou in de afrekening, schiet van 18 naar 11 zometeen na Angèle en Dile op 12.

0: klaar voor jouw top 10 met zometeen Yung Lean.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI.

0: Vorige week nog op nummer 4 in de afrekening. Nu geschoven naar nummer 10, Young Lean en Generation met Storm 2. En wie, oh wie, stormde er deze week het hardst vooruit in jouw lijst? Jouw grootste stijger is een samenwerking met Stromae. Dat Stromae tot ver buiten onze landsgrenzen een gigantisch icoon is, dat werd deze week nog maar eens bewezen. Want de Puerto Ricaanse Bad Bunny stond woensdag in het Koning Boudewijn Stadion. En die haalde daar een stukje Alors on danse boven. Puerto Rico heeft hij dus bereikt, maar ook Zweden. Want de Zweedse zangeres Tove Lo is een gigantische fan. Die ken je zeker van dit iconische nummer. Stay High, hier in de Habits remix. Tove Lo is dus zo'n fan dat ze vroeg voor een samenwerking voor haar nieuwe plaat die eind dit jaar uitkomt. Die samenwerking, daar was ze zo verschrikkelijk excited over. Want ze kreeg de demo's binnen en ik moet haar enthousiasme gewoon even met jou delen.
1: I mean, I was quite shocked because I feel like it kind of came out of nowhere because I'd been, you know, expressing my excitement to make music with him for such a long time. So I guess I didn't expect it to happen, maybe. But so I was just very excited and felt like, okay, I need to make something good. Like, you know, he's an artist with so much integrity and I think great taste. So I knew that like whatever I made, it had to be really special for him to vibe with it, you know?
0: Ja, wat een prachtige appreciatie heeft ze voor Stromae. En die appreciatie is dus wederzijds. Die samenwerking kwam tot stand en is deze week jouw sterkste stijger.
2: Studio Brussel. De afrekening.
0: De Fleur, zo heet die single. Tove Lo en Stromae schieten van 22 naar 9. Love.

een flash. Ja, het kan zomaar in een flash gebeuren. De ene week ben je de ultieme favoriet, sta je op nummer 1. En de andere week maak je plots een grote vrije val en beland je op nummer 7.

We hebben dus een nieuwe nummer 1. Wie gaat dat zijn? Jay Bernard. Is alvast goed op weg. Hij schiet van 10 naar 6 met 4 in the morning.

Verliefd op deze combo stuurt Kelly in de app. Helaas, heel wat verschuivingen in jouw lijst vandaag. Want na de beaches, wat ook deze prachtige samenwerking uit jouw top 3, Olivia Rodrigo en Robert Smith. De anticipatie naar het nieuwe album van Phoebe Bridgers, dat op 14 augustus uitkomt, is heel erg groot. De fans verzamelen zich massaal in de stemlijst op VRT. Maar, en zo, wel een Lost Boys in haar vierde week op nummer 4, Phoebe Bridgers.

Phoebe Bridgers nu elke week nog één plekje klimt, dan staat ze binnen 3 weken bij haar albumrelease op nummer 1. Zou dat niet heel erg mooi zijn? Wie stem jij deze week in die top 3? Dat komen we te weten na een overzicht.

0: Predators zetten de rush in. Ook Nothing But Thieves kikt op wat evolutie. En Black Box Revelation wordt ook sterker met de week. Maar wie eindigt bovenaan in de afrekening? Dit is jouw nummer 3.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.

hebben we binnenkort misschien weer eens een Belgische nummer 1. Het is een zot gegund, hè. Black Box, Revelation en Stronger op 3. En editors bezegelen hun plekje op nummer 2 met The Run.

0: vanavond op VRT1.
1: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
2: Het liefst van al zonder telefoon weg.
1: Ah ja.
0: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl,
5: Pearl. Dit is Studio Brussel. Studio
6: Brussel. 12 uur, goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek. Ook Vlaamse toeristen vluchten weg voor de bosbrand in Frankrijk. De bosbrand rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is nog niet onder controle. Al 141.000 mensen hebben hun woning moeten ontvluchten. Er is al bijna 22.000 hectare natuur verwoest. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Toen de wind draaide, moest het dorp ontruimd worden, zegt hij.
8: Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij gehandeerd geblokkeerd in de file. Ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze eigenlijk zo goed als de nacht doorgebracht hebben in een auto. Wij hebben eigenlijk door het oog van de naald gekropen, zeg maar.
6: De Franse premier heeft het leger nu gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al meer dan 60.000 mensen hun woningen moeten verlaten door de oprukkende bosbranden daar. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen of opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest en zijn ook nog altijd niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje Sven Tuytes is de situatie deze ochtend wel wat verbeterd.
9: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
6: De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op een rij. Vanmorgen zaten de vakbonden en de Brusselse regering opnieuw samen, maar dat leverde geen akkoord op. Momenteel denken de bonden na over enkele voorstellen van de regering. Door de staking is de brandweer in Brussel onderbemand. Er zijn ook minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste rit. Het is de zwaarste rit in deze Tour met meerdere stevige beklimmingen. Net als gisteren ligt de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel moet zijn 2e plaats in de algemene stand verdedigen en hoopt op goede benen vandaag.
10: Uiteindelijk op etappe 20, als de benen er niet zijn, dan ligt niemand iets goed. Dus alles hangt altijd af van het gevoel en van hoe je hersteld bent van gisteren. Dus een parcours is altijd moeilijk om te zeggen, ligt iemand wel of niet. Vandaag is er geen schuilen. Als de benen er niet zijn, dan heb je een probleem.
6: Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust, blijft het meestal zonnig en we halen tot 28 graden in het binnenland. Morgen kans op regen of een bui, tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien, de dagen daarna wordt het zonniger en warmer.
11: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
12: Brussel. Life is music.
11: Margot Amon.
6: Ja, daar ben je. Zo leuk dat je er weer bij bent deze middag. Doe jij maar lekker je ding vandaag en geef de AUX-kabel aan mij, dan zorg ik voor de juiste playlist.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

Het is aftellen naar Pukkelpop en naar goede gewoonten. Verspreid die Pukkelpop-microben zich ook verder dan de festivalweide, want je kan in Hasselt zelf weer genieten van Pukkelpop Downtown. Dat is met live muziek, urban sports, street art, alles wat je wil. Maar dus, ik hoor vooral optredens. Zaterdag 15 augustus kan je in Hasselt op Pukkelpop Downtown gaan dansen bij Merel, Kids It Buns of bij Joost.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel, live. Hij had een live band mee. Niet gewoon een DJ-desk, maar echte instrumenten. Het was een geslaagd experiment.

0: We gaan een beetje filosoferen met Billie Eilish.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspies.
5: Oh, merci. En dan kunnen we aan beginnen, ik alle sweet chili.
4: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspies? Van op de barbecue?
5: Oh.
4: Ja! Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes.
7: Life is music. Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio

We zitten bijna in de helft van de grote vakantie. Dus je bent nu misschien onderweg naar je vakantiebestemming. Of omgekeerd, terug naar huis, na een leuke vakantie. Speciaal voor jou daar, ergens in de auto. Misschien in de file heb ik deze van Buscemi en Isabel Antenna. Dit is Seaside.

0: Je hebt deze zomer weer een vaste afspraak met The Atomic Orchestra. Want voor het derde jaar op rij komt Jo Hermans naar Pukkelpop met zijn Atomic Orchestra en 9 bekende gasten. Wie die gastartiesten zijn, ja, dat weten we nog niet, naar goede gewoonte. Maar we weten wel dat er dit jaar ook een koor komt meedoen. Die worden deel van het orkest en dat is volgens Jo Hermans een heel waardevolle toevoeging.
1: We willen echt terug naar de essentie gaan van een koor. Dus wij zeggen, het is heel mooi dan een koor. Het zijn allemaal mensen die gewoon gaan zingen samen. En door dat samen te doen, vind ik altijd een van de krachtigste instrumenten ter wereld. Gewoon de stem.
0: Ik kan niet wachten om dat live te beleven op Pukkelpop. En ik denk jij ook niet. Afspraak zaterdag in de Marquee.

0: Oily komt eraan met Don't Care.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40%.

Ze is er, de Pukkelpop Timetable. En daarmee begint dus ook de planning, hè, jongens. Alle dilemma's uitpluizen en keuzes maken. Je hebt er nog een kleine maand de tijd voor. Een van de dilemma's zou kunnen zijn Violet Grohl of Bazaar. Want die eerste staat in de club op hetzelfde moment dat die anderen op de mainstage staan. Als ik zou moeten kiezen, ik heb Bazaar vorig jaar al gezien, dus dan zou ik dit jaar gaan voor Violet Grohl. Dit is Bug in the Cage.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Dit is Studio Brussel. Studio
4: Brussel. Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek.
6: In de Tour is de voorlaatste rit aan de gang. En dat is de zwaarste bergrit van deze Ronde van Frankrijk met 5600 hoogtemeters. De renners moeten over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, wat is de situatie na de eerste col?
7: Wel, de eerste col buitencategorie, de Col de la Croix de Fer, die hebben we achter de rug met een kopgroep van een man of 15. En daar zit, ja wel onwaarschijnlijk, maar toch waar, de groene truidrager bij Mats Pedersen. Hij kan zo dadelijk in de sprint van de dag, die ligt na de afdaling van deze Croix de Fer, 25 punten pakken en dan is de groene trui definitief van hem en maakt Jasper Philipsen geen kans meer. 122 kilometer nog in deze monsterlijke etappe. Het peloton met de gele trui en Remco Evenepoel volgt op 1,5 minuut van de 15 leiders.
6: Dankjewel, Christophe. De bosbrand rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is nog niet onder controle. Zo'n 140.000 mensen hebben hun woning moeten ontvluchten en al bijna 22.000 hectare natuur is vernield. 7 deelgemeenten zijn ook ontruimd. Bijna 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal in Bordeaux. Dat vertelt correspondente Saskia Houtuin die in de expohal is.
8: Ik zie om me heen ook allemaal mensen op veldbedden. Sommige mensen die liggen te slapen na wat toch wel een behoorlijk gebroken nacht moet zijn geweest. Dus we zien ook hier vanuit Bordeaux dat de lucht heel grauw is, heel grijs. Op sommige plekken zelfs een beetje oranje gloed. Dus die bosbrand die woedt nog steeds. Hij lijkt zich sinds afgelopen nacht niet heel erg verder te hebben uitgebreid. Maar hij is ook nog lang niet geblust. Het is hier wel begonnen met regen ongeveer een uur geleden. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk ook of dat genoeg gaat zijn om in elk geval deze grote monsterbrand, zoals hier erover wordt gesproken, enigszins te kunnen bedwingen.
6: De Franse premier heeft het leger gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet onder controle. Daar moesten meer dan 60.000 mensen hun huizen verlaten en er is al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest. Toch vertrekken er nog altijd toeristen naar Madrid. De Vlaamse Lydie de Vis kwam gisteren met het vliegtuig aan voor een studiereis met Franse collega's.
9: Ik ben met het vliegtuig gekomen. Op het beeld van het vliegtuig zag je effectief dat we door de rook zijn gevlogen. De Fransen ook, die zijn met de auto eigenlijk op de wegen door de rook gekomen. In Madrid zelf is er niks aan de hand. Dus buiten de rook die je in het hotel zelf kan vaststellen. Maar het toerisme gaat hier gewoon door.
6: En de Brusselse brandweer staakt al voor de 5e dag op een rij. Vanmorgen zaten de vakbonden en de Brusselse regering opnieuw samen, maar dat leverde geen akkoord op. Momenteel denken de bonden na over enkele voorstellen van de regering. Door de staking is de brandweer onderbemand in Brussel. Er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig en we halen tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien en dan tot 24 graden.
3: Studio Brussel. Life is music. Margot Amon.
4: Je wordt weer verwend met een lekker warm weekend waarin je kan barbecuen, zwemmen of gewoon genieten van alles buiten doen. Zoals naar de radio luisteren.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

We hebben in België jaarlijks zo'n 150 tot 200 bewolkte dagen waarop de zon amper te zien is. Dus ik stel voor dat je extra hard geniet van die vitamine D vandaag. Kan je doen samen met Jonas Blue en Maliv Edge.

0: zet je schrap, want Goldband komt alles kapot maken.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag. Deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour. Ook open op zondag. Carrefour.

0: altijd goed om die mannen nog eens te horen. Goldband.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Na 3 jaar is er een nieuwe single van Queens of the Stone Age. Nu ja, nieuw. Als je ze het afgelopen jaar eens hebt gezien live, dan ga je het zeker kennen, want ze spelen het al een tijdje in hun shows. Easy Street klinkt een beetje anders dan we gewend zijn van Queens of the Stone Age. Het is rustig, ingetogen en vooral ook rauw. Ze hebben het opgenomen als een demo met kleine foutjes die erin zijn blijven staan, heel bewust. Want dat maakt het dus iets menselijker en ik denk dat dat wel deugd doet in deze AI-tijden.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me on
1: Easy Street. I had to fight. Queens of the Stone Age, Easy Street.
3: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: Arctic Monkeys stelt de hamvraag uit de datingwereld. Are you mine?
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.

Na de gitaar mag je even chillen met Jungle. Nog maar 3 weken tot hun nieuwe album Sunshine uitkomt. Een zomerse titel en dat is terecht, want hoor eens hoe die eerste single klinkt.

0: Dinsdag is hier op Studio Brussel altijd je geluksdag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Nu dinsdag geven we de hele dag tickets weg voor de Lokerse Feesten en Suikerrock. Niet toevallig zijn dat twee festivals waar we met Studio Brussel een eigen podium hebben. Club Studio Brussel op de Lokerse Feesten en de Box by Studio Brussel is dat op Suikerrock. Dus als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, Lenny, 4 augustus op de Lokerse Feesten wil zien, dan weet je wat je moet doen dinsdag.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw ticket voor de beste festivals.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 2:00.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek. In de Tour is de zwaarste bergrit aan de gang. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit moment de voorlaatste rit. En die is pittig met 5600 hoogtemeters. Ze gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, welke schade heeft die koninginrit al toegebracht?
6: Wel, al bij al valt het nog mee hoor. Want in het peloton met daarbij Remco Evenepoel, de tweede in de stand. En de gele rijder Tadej Pogacar. Daar zitten toch nog altijd een 40-tal renners. We zijn aan het klimmen op de tweede belangrijke col van de dag. De Col du Télégraphe, dat is de voorbode van de Col du Galibier. 85 kilometer. Meter nog te fietsen vooraan. Een tiental leiders met daarbij onder meer Sepp Kuss en de bollendrager Richard Carapaz. Het peloton met Evenepoel en Pogacar op 4,5 minuut.
4: Dankjewel Christophe. In het zuidwesten van Frankrijk hebben in totaal al bijna 200.000 mensen hun huis moeten verlaten door de natuurbranden in de Gironde en Landen. De brand is nu op zo'n 30 kilometer van de stad Bordeaux. De steden en dorpen ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal. Het heeft daar net even geregend in Bordeaux, maar te weinig om effect te hebben, vertelt Hilde Mertens die ter plaatse is.
7: De regen was niet van die aard dat hij meteen het vuur, alle vlammen gaat doven, dat het smeulen ophoudt en zo. Maar ik kan me voorstellen dat brandweerlui wel heel blij waren met die regen. Wat wel heel duidelijk is, is dat dankzij die regen die doordringende brandlucht wel veel minder is.
4: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield door de branden. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat. Tijdens de werken in het najaar van 2020 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. En er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 daar een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg al te maken met Russische drones. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig en we halen tot 28 graden in het centrum. Morgen veel wolken met regen of buien tot 24 graden dan.
2: Brussel. Life is music.
8: Margot Amon.
4: Sportieve zaterdag, luie zaterdag, gezellige zaterdag of een beetje van alles, dat mag jij helemaal zelf kiezen. Ik voorzie je van een leuke playlist. Welkom.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Queen, Another One Bites the Dust. Maar dat ben jij niet vandaag. Jij bent de Super Soaker. En of het dan gaat over een waterpistool of iets anders, dat mag je zelf invullen. Kings of Leon.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Studio Brussel.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Studio Brussel live.

0: je tranen, want The Weeknd komt eraan.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen

Hallo, ben je al gaan kijken naar The Odyssey, al dan niet in IMAX? Ik heb hem gezien en oh mijn goden, wat een film is dat. Ze wordt zeker goed gehyped, maar wel terecht. Het is niet overhyped, echt waar. Wie je daarnaast met Damon en Anne Hathaway nog kan zien, is Travis Scott. Hoor je hier samen met Kendrick Lamar en dat dingetje dat je krijgt van The Odyssey. Goosebumps.

0: Deze goed genoeg na de motivational speech van Baz Luhrmann in Everybody's Free to Wear Sunscreen. Dan kan je er weer even tegen, denk ik. Straks Red Hot Chili Peppers en Can't Stop.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Deze zomer ga je elke zondag op reis. Want Rick de Bruiker die neemt je elke zondagmorgen om 10 uur mee naar een ander land hier op Studio Brussel in Voyage Voyage. Morgen vertrekken jullie naar Puerto Rico. Niet toevallig het thuisland van Bad Bunny die eerder deze week in het Koning Boudewijn Stadion stond. En jullie gaan ook niet alleen, want Gabriel Rios die heeft ook een ticket geboekt naar zijn thuisland. Morgen vanaf 10 uur Voyage Voyage en dan duik je samen met Rick en Gabriel Rios in de muziek van Puerto Rico.
2: Life is music.

0: vanavond op VRT1.
1: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
2: Het liefst van al zonder telefoon weg.
1: Ah ja.
0: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier!
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl,
5: Pearl. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Deze zondag extra open.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Studio Brussel. Hele goeiemiddag, het is 3:00.
11: VRT Nieuws.
10: Met Melina Verbeek. In de Tour wordt de voorlaatste etappe gereden. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners de zwaarste bergrit van deze Tour vandaag. 3 van de 4 beklimmingen zijn al achter de rug. Christophe van de Goor, wie rijdt er voorop?
12: Wel, 4 renners en dat zijn Sepp Kuss, Jai Hindley, Carapaz, de drager van de bollentrui, en een Amerikaanse ploegmaat van Polsek Sas, Ricky Tello. Die hebben een voorsprong van een 5-tal minuten op een uitgedund peloton waar de gele leider Tadej Pogacar nu zelf op kop begint te rijden. We zitten bijna op de top van de Col du Galibier, het dak van deze Ronde van Frankrijk. Nu afdalen en dan richting de laatste col, de Col de Sarenne / Alpe d'Huez.
10: Dankjewel, Christophe. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. In het zuidwesten van Frankrijk hebben in totaal al bijna 200.000 mensen hun huis moeten verlaten door de natuurbranden in de departementen Gironde en Lande. De brand is op zo'n 30 kilometer van Bordeaux nu. De gemeenten ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen krijgen opvang in een expohal, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
13: Al die mensen zijn over die smalle wegen moeten rijden. Die wegen die ook gebruikt worden door de brandweerlui, door de hulpdiensten, de gendarmes, de militairen die versterkingen aanvoeren. Dus dat was daar echt wel aanschuiven. En ja, dan is er ook nog de emotionele impact, de psychologische impact. Psychologen zijn beschikbaar. Mensen hebben misschien wel gezondheidsproblemen, moeten medische ondersteuning krijgen. Dus ze hebben de handen vol hier om de actie te coördineren. Niet alleen op het terrein bij het vuur, maar ook bij de opvang van de mensen.
10: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield door de bosbrand. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. En ook in het noorden van Schotland roept de brandweer buurtbewoners van het Cairngorms National Park op om hun huizen te verlaten. Na 10 dagen is de natuurbrand daar nog altijd niet onder controle. Zo'n 500 brandweerlieden proberen om het vuur te blussen, maar dat is moeilijk door een lange periode van droogte, de felle wind en ook omdat grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. Bij ons wat stapelwolken, aan de kust nog wat meer zon en tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen of buien dan en tot 24 graden.
3: Studio Brussel.
14: Life is music.
3: Margot Amon.
10: Er zijn zoveel artiesten die samen met jou willen chillen deze namiddag. Charlie XCX, Royal Blood, Foo Fighters, Oscar and the Wolf en Goose. Goedemiddag.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Music, fashion, film. Dat zijn niet mijn hobby's. Enfin, dat ook. Maar het is vooral de titel van het nieuwe album van Charlie XCX dat gisteren is uitgekomen. Daarop onderzoekt ze een beetje de eindigheid van het leven en hoe dat ze het daar moeilijk mee heeft. Dat hoor je ook al een beetje op deze single Camera.

0: Trouble's Coming en Royal Blood ook.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams. We'll be right back.

Het WK-voetbal zit erop en zo ook het contract van Rudy Garcia als bondscoach van de Rode Duivels. Mark van Bommel, die mag onze ploeg begeleiden naar het WK van 2028. En daar wensen we hem heel veel succes mee. Voetbal, de jeugd van tegenwoordig.

0: voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn er kan. Man, man.

Lucaria, Lucaria, Harry Squared, Planet!

Dit is ook het laatste weekend van de Gentse feesten 2026. En als je daar gisteren gepasseerd bent, stond hij deze morgen misschien nog op de Vlasmarkt. En dan ben je nu misschien nog maar net wakker. Als dat het geval is, goeiemorgen. Dan draai ik graag iets zachters voor je katerhoofdje, zodat je rustig kan bekomen, terug opstarten. En wie weet, je al een beetje klaarmaken om er vanavond gewoon weer keihard in te vliegen. Mijn keuze voor jou is Oscar de Wolf en

Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat.

Het was deze week zo'n beetje frisser en bewolkt eerst. Dus ik was alweer lange broeken aan het aandoen en warmere kleren in het algemeen. Maar amai, het is alweer helemaal omgeslagen dit weekend. Nu moet ik de knop weer omdraaien naar frissere kleren. Dus ik hoop dat dat bij jou goed lukt en dat je een beetje verkoeling kan vinden. Van mij krijg je die alvast in de vorm van muziek. Glass Animals.

Ik zou er eigenlijk wel graag bij zijn vanavond op de set van Pegassi op Tomorrowland. Voor de muziek, ja, maar vooral om dat internationale publiek te horen proberen meezingen met de Nederlandse tekst van deze no-go-zone. Klinkt heel grappig, denk ik.

0: van Coldplay. We hebben nog 1 uurtje samen deze zaterdagnamiddag. Dus ik ga even alle leuke plaatjes halen, zodat we er het beste uur van kunnen maken. Even geduld, ik ben meteen terug. Luister intussen maar naar het nieuws.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 4 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
5: De finish van de voorlaatste toerrit is in zicht. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotklim van de koninginnenrit. Het is de voorlaatste rit die in totaal 4 zware beklimmingen telde. Christophe van der Goor, wat gebeurt er op die laatste berg?
6: Wel, we kijken naar 3 leiders. Sepp Kuss, Hindley en Carapaz. Dat zijn de overblijvers van de vlucht van de dag, zeg maar. En dan op 2 minuten het groepje met Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Paul Seixas. Die probeert de 3e plaats van de Mexicaanse ploegmaat van Pogacar. Dat is Isaac Del Toro aan te vallen. Nog 17 kilometer in totaal tot aan de top van Al d'Huez. 3 kilometer nog op deze Col de Sarenne.
5: Dankjewel, Christophe. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De natuurbranden in de departementen Gironde en Landes komen dicht bij de stad en meerdere gemeenten ten westen van Bordeaux zijn intussen ontruimd. De mensen worden opgevangen in die expohal en honderden vrijwilligers komen er eten, drinken en spullen brengen. Er is veel solidariteit en de sfeer is er vrij goed, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
7: Wel, eigenlijk is het hier heel rustig en bij momenten zelfs gezellig. We kwamen een vrouw tegen die zelfs haar schildpad had meegenomen, buren die elkaar in de auto hadden geduwd en rustig naar hier zijn gereden en een spelletje kaart aan het spelen waren. En wat die mensen vooral zeggen is dat ze goed ontvangen zijn. Ze komen niks tekort, ze krijgen eten, ze krijgen drinken. Er wordt naar hen geluisterd. Het enige wat ze niet hebben is informatie over wanneer ze weer naar huis kunnen en wat er ondertussen in hun buurt, waar ze vandaan zijn gekomen, wat daar allemaal gebeurt.
5: In Indonesië liever zijn 11 Europese toeristen die vermist raakten met een motorboot veilig teruggevonden. Er waren ook 2 Belgen aan boord. Ze waren gisterochtend vertrokken vanaf de kust van het eiland Sulawesi. Omdat ze uren later nog altijd niet op hun bestemming waren aangekomen, werd er een reddingsactie opgezet. Alle passagiers zijn in veiligheid gebracht, zegt Buitenlandse Zaken bij ons. En in het zuiden van Oekraïne is een dorp dat bezet wordt door Rusland. Volgens Rusland zouden daar 8 doodgevallen zijn bij een Oekraïnse aanval, onder wie 2 kinderen. Ook aan de Oekraïnse kant zijn vandaag 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. En intussen heeft Oekraïne met drones onder meer een oliefabriek gebombardeerd diep in Rusland. Zon en stapelwolken. Aan de kust blijft het wat zonniger en tot 28 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien en dan tot 24 graden.
8: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
4: Studio Brussel.
9: Life is music.
4: Margot Amon.
0: Ik zit hier toch liever achter de microfoon dan op een koersfiets in Frankrijk in deze hitte. Maar dat is goed nieuws voor jou, want zo heb jij gezelschap deze namiddag. Let's go!
4: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music. Disco X.

0: je eerst op Studio Brussel.
1: Queens of the Stone Age, zoals je ze nog nooit hoorde. Ik denk dat dat een beetje de samenvatting is van hun nieuwe single Easy Street. Het is ingetogen, het is zacht en het is niet perfect afgewerkt. Het klinkt als een akoestische demo en zo blijven we lekker dicht bij Josh Homme. Ideaal.
0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me.
0: Stone Age, Easy Street.
3: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: Hij zat een heel klein beetje in de show van Bad Bunny, onze Stromae. Woensdagavond begon de Puerto Ricaanse band van Bad Bunny plots een stukje Allo van Dans te tokkelen in het Koning Boudewijnstadion. En ik vraag me nu af of Stromae dat eigenlijk nog wel impressive vindt, want hij is zelf ook een wereldster aan het worden. Guess we'll never know. Dit is Frankie Rizzardo.
1: Get out.

0: dansen.
1: Klein geheimje, je bent het allebei en je mag het straks bewijzen bij Fred Again.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolde. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

tijd voor Phoebe Bridgers. Want 14 augustus brengt ze een heel pak nieuwe muziek uit. We kregen daarvan al een klein pakje in de vorm van deze Lost Boys. Dus lieve sad, sad girls, laat het er allemaal uit. Het kan, want Phoebe Bridgers is back.

Als je vorig weekend op Tomorrowland was, dan is de kans redelijk groot dat je deze Inner Bloom van Rufus Du Sol hebt horen passeren. Want het is een van de meest gedraaide nummers op Tomorrowland weekend 1. Al denk ik, ik ben zelfs redelijk zeker dat het dit weekend ook nog eens zal passeren. Dus als je vanavond gaat, of morgen nog een dagje, dan ga je goed kunnen dansen op deze Rufus Du Sol.

0: The White Stripes komen eraan met Seven Nation Army.
1: Krammerok op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: kan het onmogelijk gemist hebben. Ofwel was je erbij, ofwel stond je Instagram er vol van. Bad Bunny stond woensdagavond in België. Een bomvol Koning Boudewijn Stadion waar zoveel tickets voor geronseld zijn. Last minute toch nog gefixt, want iedereen wil hem zien. Hij is al een aantal jaar de meest gestreamde artiest op Spotify. En uitgerekend hij eindigde zijn wereldtour hier in ons klein landje. Hij gaf toe dat hij eerst zelf niet zo goed begreep waarom. Out of all places Belgium. Maar nu wel, zei hij, want we hebben het beste voor het laatste gehouden, heeft hij zelf gezegd. Het was een fantastische show. Monica en Dora, die waren erbij.
1: Ik vond het fantastisch. Benito was zo mooi. La Casita was geweldig. En het was echt zo echt een Latino-feest. Het was echt een max.
2: Eender waar dat je stond, was een gigantisch feest. En we hebben er extreem, extreem hard van genoten.
1: Benito, we love you! Forever! Te quiero mucho! Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
0: Een extreem dansfeest, dat is inderdaad wat je mag verwachten van Bad Bunny. En dat is wat ik jou nu ook gun op deze zaterdagnamiddag.
3: Studio Brussel.
4: Life is music.
3: Studio Brussel.
5: Nueva York.

0: kleine verrassing op de Gentse feesten eergisteren. Want plots verscheen daar op Polé Polé zwangere Guy. Het moest een geheimje blijven en dat is goed gelukt. Dit is hij met Kim Kleisters.
1: Prikken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: klaar om jou mee te nemen door in alle festivals van dit weekend. En dan toch vooral Tomorrowland, dus geniet ervan.
1: Hey, hallo allemaal. Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 5 uur, goedenavond.
4: VRT Nieuws.
3: Met Melina Verbeek.
0: Richard Carapaz wint de voorlaatste toerrit. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze ronde van Frankrijk gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel werd tweede en daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Christophe van der Goor volgde het voor ons.
5: Wel, Richard Carapaz, de beste klimmer, hè? De strijdlustigste renner. Met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd ook de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio 2020 vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. En Remco Evenepoel dan wel. Hij bleef iets te lang bij dat duo hangen, maar finishte toch nog knap als 2e. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen wel knap naast Pogacar op het podium in Parijs.
0: Dankjewel, Christophe. En de slotrit van morgen in de Tour wordt ingekort. Door de bosbranden in Frankrijk zijn er minder politieagenten beschikbaar om die rit te begeleiden. De aanloop naar Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De 3-voudige beklimming van Montmartre blijft wel. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen extra in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten. Er waren al 1000 militairen die hielpen bij het evacueren van inwoners uit de regio. In de stad Bordeaux worden nu zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De solidariteit is er groot, zegt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
6: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Want wie geen vrienden of familie heeft of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden.
0: Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet onder controle. En in India, in Azië, zijn de massale studentenprotesten voorbij nadat de minister van Onderwijs daar is opgestapt. De betogers zijn kwaad over corruptie bij het toelatingsexamen, waardoor dat opnieuw moest gebeuren. En sommige studenten stapten uit wanhoop uit het leven. De opluchting over het ontslag van de minister is groot, vertelt correspondente Devi Poerima.
7: Mensen die zeiden van, dit is echt iets wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden toen we begonnen aan deze protesten. De sfeer zat er al goed in en ja, dan uiteindelijk bereiken ze dit. Wat echt heel bijzonder is, want het is nog nooit eerder voorgekomen dat op deze manier een minister moest aftreden. Dus dat hebben zij wel bereikt met deze beweging.
0: Als je zelf vragen hebt over zelfdoding, kan je terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. En tot 24 graden dan.
2: De festivalzender.
3: Welkom lieve mensen. Dit is één grote goochelshow. We gaan weer teleporteren en tijdreizen vandaag. We springen in een zwart gat en we komen uit op Werchter 3 weken geleden.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: 21 Pilots drumshow. En een drumshow hebben we gekregen op een stelling 15 meter boven de grond zelfs. Als je dat moment nog eens opnieuw wil beleven, één adres, VRT Max. Goed, we teleporteren verder.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Tomorrowland.
0: Het sprookjesbos van Tomorrowland is weer geopend. Weekend 2 is van start gegaan en dus verzamelen er weer allerlei speciale figuren in de schorren in boom. Ravers die houden van de betere oens, oens, oens. Houselovertjes die willen oetse katsen. En drum and bass beestjes die komen voor de betere toek. En al die dansmagie wordt je gebracht door deze sprookjesfiguren.

Ja, klinkt vrij episch. Allemaal dit weekend te horen. Onder andere Ned Sky, Fisher, Amber Bros, Oscar and the Wolf en Chase and Status. Op dit moment draaien onder andere Andromedic en Henri PFR. Ned Sky doet trouwens beide weekends. Tijdens het laatste uur krijg je ook in deze festivalzender nog de set van Ned Sky van weekend 1. Toen stond hij op de Freedom Stage. En vanavond draait hij nog op de Great Library. De main stage wordt dan weer afgesloten door Calvin Harris vanavond. En die main stage kan je ook gewoon live volgen op VRT Max. Hier alvast wat Calvin Harris om in de sfeer te komen. Dit is Sweet Nothing.

trust me. Sugar on my tongue. Tyler, the Creator, sluit de mainstage al voor Pukkelpop binnen een paar weken. Terug naar vorige, of drie weken geleden liever, mainstage Rock Werchter, waar ik een hele goede soulshow gezien heb van Teddy Swims. Als je dat ook graag eens wil meemaken, dan kan dat volgend jaar in maart in de AFAS Dome. Aanrader, de pre-sale start 29 juli. Dit is Lose Control, live van op Werchter.

0: Teddy Swims met een band vol monstermuzikanten en een wild publiek op een zonnige middag in Werchter. Zometeen Black Box Revelation.
1: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Stronger, Black Box Revelation. Ze komen nog herrie maken op Krammerok in september. En deze lawaaimaker staat zondag 16 augustus op Weekend Dance. Het is Mau P.

0: Herman van Helden, I Want Your Soul. Ik moet jou iets vertellen over The Atomic Choir. Sinds een paar jaar staat The Atomic Orchestra op Pukkelpop, een volledig symfonisch orkest, telkens met een verrassingsshow. Ze brengen orkestversies van de beste nummers van onze beste Belgische artiesten en dat doen ze ook samen met die artiesten. En dit jaar komt het Atomic Orchestra met een serieus uitbreidingspakket, namelijk The Atomic Choir. Een koor gevuld met Studio Brussel-luisteraars die zich konden inschrijven om mee te zingen door een video in te sturen. Ook Cas heeft dat gedaan, hij mag meezingen en zo is dat gegaan.
1: We moesten gewoon een video insturen en ik heb natuurlijk die kans gewaagd. Ik dacht, wel, ik kunnen maar proberen. En ja, ik zing ook, ik ben muziekleerkracht, dus voor mij was het wel een makkelijke link. Ik ben de diepe bas.
0: Voilà, Cas, de diepe bas, goede marketing wel. Ik ben ook een bas, maar Robbe, de diepe bas, ja, dat klinkt toch een stuk minder goed, jammer genoeg. Anyway, The Atomic Orchestra met The Atomic Choir kan je horen op de zaterdag van Pukkelpop om 12:30 in de Marquee. Heel benieuwd wat dat zal geven. Hier nog een pareltje uit de show van vorig jaar, toen nog zonder The Atomic Choir, maar dus wel met het orkest en met Brihang. Ik wou dat ik het kon zeggen.

Ik kou nog op de woorden dat ik nodig heb. Om te zeggen hoeveel dak voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst. Merci, Pukkelpop!

0: Live It Down van Tyler Ballgame staat op zondag op Pukkelpop in de lift. Zometeen muziek van een Pukkelpop-debutant trouwens.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Op Disney Plus.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Thumb van Violet Grohl staat voor het eerst solo in België binnenkort op zondag in de club op Pukkelpop. Ik zal er zijn. Hey, volgende week weer Ticket Tuesday. Je kan tickets scoren voor Lokerse Feesten en voor Suikerrock. Er zijn daar ook Studio Brussel stages trouwens op beide festivals. Op Suikerrock is dat The Box met heel goede DJ's, onze eigen Nona van Brakel en Sea en ook Bizou. En op de Lokerse Feesten heb je dan weer Club Studio Brussel met Cassius, Blue Samu, Bibi Sek, Ize, IJsland. Heel erg de moeite, dus spring zeker eens binnen. Deze 80's iconen kan je dan weer vinden op de mainstage van Lokerse Feestdag op zondag 2 augustus. Dit is The Human League met Don't You Want Me.

Bazaar, Sef en Faisal. Ooit komt er een dag. Alle drie zijn ze te vinden op Pukkelpop trouwens. Zij stonden dan weer op Doer. Adult DVD met Cowboy on aisle 3.

0: Het is 6:00, goedenavond.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: De staking bij de Brusselse brandweer lijkt voorbij. De vakbonden bij de Brusselse brandweer hebben een voorlopig akkoord bereikt met de Brusselse regering. Maar volgens de Socialistische Vakbond moeten de teksten wel nog aangepast worden en is er nog geen definitief akkoord. De vakbonden staakten 5 dagen op een rij tegen het tekort aan personeel en financiële middelen. Volgens de eerste informatie zou er meer geld komen om meer personeel aan te werven. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk en die in Spanje in de buurt van Madrid zijn nog niet onder controle. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen extra in de strijd tegen die bosbranden. Een kort verblijf in de buurt van natuurbranden kan al tot klachten leiden, zoals ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is niet het enige, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
3: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren. Triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
2: In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Zeker 1 inzittende is daarbij om het leven gekomen. De andere inzittende is nog vermist. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeluk niet thuis. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze ronde van Frankrijk gewonnen. Een zware bergetappe was dat. Het is een tweede ritzege in deze tour. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel werd tweede vandaag en daarmee stelt hij ook zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Hij is blij en ontgoocheld tegelijkertijd.
4: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en... Ja, tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
2: Tadej Pogacar blijft leider. En de slotrit van morgen in de Tour wordt trouwens ingekort. Door de bosbranden in Frankrijk zijn er minder politieagenten beschikbaar om die rit te begeleiden. De aanloop naar Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel. En wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen vanaf de polepositie voor de grote prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificatie sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Het is de eerste keer dit seizoen dat Norris vanaf de pole mag vertrekken. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. En dan halen we tot 24 graden.
5: Ritchie. Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
5: De festivalzender.
0: Joost heeft ooit vieze dingen gedaan met Justin Bieber. Echt waar, 4 jaar geleden maakte Joost een hele vieze bootleg remix van Stay. Dit is de festivalzender. Welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Birthday van Justin Bieber met drum and bass injecties van Used. Die is nog toegevoegd aan de Pukkelpop affiche trouwens.
1: Studio Brussel.
2: De festival zet
1: er! Pukkelpop.
0: Ja, de affiche van een festival, dat is altijd de liefde op het eerste gezicht. Je fantaseert al meteen over al die concerten die je kan gaan meepikken. Afgelopen week werden de laatste namen voor Pukkelpop nog toegevoegd met dus onder andere Used.
3: Yo, dit is Used. Ik ben aangekondigd voor de mainstage van Pukkelpop. En toen ik een kleine bengel was, ging ik naar Pukkelpop met mijn vrienden. En toen kwamen we binnen en toen kwam ik in de boiler room en dan dacht ik, weet je, als ik daar ooit kan spelen, dan is alles complete voor mij. Maar het feit dat ik op dat hoofdpodium mag staan, is iets dat ik nooit had gedacht dat mogelijk was. Ik vind het ongelooflijk. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb er mega veel zin in. Ik zie jullie allemaal in Kiwit.
0: Ja, waanzin. Used op de mainstage dit jaar dus. Maar dus affiches, heel leuk. En dan komt de spelbreker, de timetable. En dan wordt je hart toch vaak gebroken, want plots blijkt dat je hartverscheurende keuzes moet gaan maken. We zitten met een paar stevige dilemma's voor Pukkelpop trouwens. Hier is er al eentje.

Ja, belpop-veteranen tegenover de kroonprinses van de rockmuziek. Bazaar en Violet Grohl spelen op hetzelfde moment. Dat is lastig. Maar ook dit doet een beetje pijn. Feel

Natasha Bedingfield, een jaren nul icoon, staat tegenover een indie, R&B en soul knutselaar, Dijon. En dan zijn er nog deze twee.

Ja, ondertussen gevestigde waarde Joe, die speelt tegelijk met het heetste nederhop duo van het moment. Sef en Abel, samen zijn ze IJsland. Ja, dat is heftig, hè. Dus ja, kies wijs, lieve mensen. Nu, hoe dan ook, het worden allemaal topshows. Laat zeker weten wat het zal worden voor jou en welke pukkelpop jij gaat beleven binnenkort. Studio Brussel. De festivalzender.

Ja, toch een van de songs van deze zomer, Malgrab en Milky met Just The Way You Are. Als je een beetje hiphop-liefhebber bent, dan wil ik heel graag donderdag 6 augustus op je radar zetten. Dat is een hele leuke dag op de Lokerse feesten met Zwangere G, de jeugd van tegenwoordig, Young Yellow, Jess Brak, IJsland en mijn persoonlijke favoriet, die hoor je nu, The Streets met Weak Become Heroes.

Een remix van We Become Heroes van The Streets. Als je ze gemist hebt op Rock Werchter, kan je dat inhalen op vrijdag 7 augustus op AFF, festival op de Sea Mines zitten in Genk. Ik heb het niet over The Streets, maar over Westside Cowboy. Dit zijn ze live op Werchter met Kickstones.

Ja, dit zijn natuurlijk niet... Of dit is natuurlijk niet West Side Cowboy. Dit is The Haunted Youth. Die komen er straks aan. Eerst dus wel nog West Side Cowboy met Kickstones.

0: Matt Berninger, Martini Mi Fazzo. Hey, heb jij zin om te dansen op Pukkelpop? En dan bedoel ik niet in het publiek, maar op het podium van de Marquee.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Ja, als je daar zin in hebt, dan kan ik je aanraden om een DM te sturen naar Eefje de Visser. Zij deed deze week een oproep op haar socials. Ze zoekt effectief dansers voor tijdens haar show op Pukkelpop. Daar staat ze zondag in de Marquee.
3: Wij zijn op zoek eigenlijk naar mensen die in het publiek staan en die fan zijn en die mijn muziek kennen. En die het leuk zouden vinden om een keer mee een eenvoudige choreo uit te voeren met ons op het podium.
0: Ja, en er is nog goed nieuws, want Eefje wist ons ook te vertellen dat er geen ervaring vereist is.
3: Professioneel mag, maar je hoeft helemaal niet. We hebben ook een test gedaan. Dat was met zelfs iemand die helemaal geen ervaring had, die bassist is. En dat lukte ook. Dus het is echt heel te doen voor eigenlijk bijna voor iedereen.
0: Ja, dubbel goed nieuws. Je kan je inschrijven tot 31 juli en daarna kan je de choreo leren met een video. De dag zelf is er dan nog een repetitie op het festivalterrein. En ja, daarna ga je gewoon met haar die show knallen. Heel cool. Je kan hier al even oefenen. Een beetje freestylen dan wel. Dit is Eefje de Visser live met vlammen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

The Days van Crystal in de Notion remix. Notion, dat is boiler room materiaal voor Pukkelpop trouwens. En Wednesday staat dan weer in de club op Friday. Dit is Bitter Every Day. Good.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee en ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Het is 7:00, goedenavond.
4: VRT Nieuws.
1: Het is 7:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De Brusselse regering zal geld vrijmaken om meer mensen aan te nemen op verschillende functies, vertelt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
6: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Er wordt eveneens in 27 een nieuwe reservelijst opgemaakt, waarvan dat er 3 keer 24 mensen gaan aangeworven worden volgend jaar. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
1: De leden van de vakbonden moeten de tekst wel nog goedkeuren. Daarna wordt beslist of er een akkoord is en de staking voorbij is. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en hun woningen te beschermen tegen de oprukkende vlammen. Bijna 200 mensen zijn in veiligheid gebracht. Het vuur is intussen genaderd tot op 30 kilometer van de stad Bordeaux. 40.000 hectare is al in vlammen opgegaan. In het getroffen departement Gironde is vandaag een speciaal aangepast militair vliegtuig ingezet om een brandvertragend middel te verspreiden. Ook in Spanje, ten westen van de hoofdstad Madrid, zijn intussen al 25.000 hectare verwoest door zware natuurbranden. In de buurt van Madrid zijn 70.000 mensen geëvacueerd. Ook daar krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Bij een andere bosbrand, nabij Valencia, in het oosten van Spanje, is vandaag een dode gevallen. Die brand is intussen wel onder controle. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige over van de vroege vlucht. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee is zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Een verslag van Christophe van der Goor.
7: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook, en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als 2e. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als 2e. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
1: Morgen begint met opklaringen in het oosten. Daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maxima morgen van 19 tot 24 graden. Maandag eerst bewolkt, daarna brede opklaringen. Maxima dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De festivalzender.
5: Goedenavond, welkom in mijn goochelshow. Zometeen teleporteren we nog eens naar Tomorrowland. En we maken ook nog een tijdsprong naar de nazomer met nieuwe namen voor Krammerok. Welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is beautiful.

0: Ballo Brigada, so cold. Meer en meer dingen in ons leven worden door computers gedaan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Tomorrowland.
0: Ja, computers overal. En dus hebben mensen ook steeds meer nood aan dingen die door mensen gedaan worden. Echte dingen. Een voorbeeld, het Atomic Orchestra op Pukkelpop. Bijna elke noot akoestisch gespeeld door een volledig orkest. Ja, dat voelt gewoon zalig echt. En ook op Tomorrowland, het elektronische muziekfestival bij uitstek, dan is er dan ruimte voor zo'n project. De Symphony of Unity, heet het daar, speelt vandaag 2 keer. De eerste set op de Freedom Stage is net afgelopen, was om 6. En straks om 9 uur spelen ze nog een keer een compleet nieuwe set met orkestversies van de grootste dancehits. Deze staan onder andere op de setlist. Insomnia van Faithless, Born Sleepy van Underworld en Go van Moby. En daar kunnen we wel eens naar luisteren.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

Deze band heeft mij echt te pakken. Bleach 93 met Ceiling staan nog op AFF in Genk in augustus. Maar eerst is er Reggae Geel met Shy Effects. Dit is Shake Your Body.

0: The Last Dinner Party met Knocking at the Sky. We springen naar september nu.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, in september, knal in de Indian Summer, staat er nog een prachtig festival op de planning in Stekenen in Oost-Vlaanderen. Krammerok is dat, met onder andere deze knallers op de line-up.

0: Ja, Kramme Rock met Young Yellow, met Blackwave, Monza, Chibi Ichigo, Bad Nerves, maar ook Sid. Zegt je misschien niet meteen iets, maar toch zit ze ergens achteraan in je geheugen als zangeres van The Internet. Ze bracht vorige week een nieuw soloalbum uit, Beard heet het, maar ze maakte ook bekend dat we volgend jaar eindelijk weer nieuwe muziek mogen verwachten van The Internet. Het project waarin dus ook Steve Lacy zit, die onlangs ook solomuziek uitbracht. Maar hier zijn ze nog eens verenigd. The Internet samen met Kate Renada en Girl.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

Tokyo met That's Me. Arsenal speelt binnenkort nog op Suikerrock en Campo Solar. Iets om naar uit te kijken. Dit zijn ze met Mr. Doorman.

0: Stonewall Riot Forever live op Rocco Werchter. Dressed Like Boys stond nog op Boomtown vorige week in zijn hometown Gent. En daar was ook iets aan de hand met een zekere Sophie Straat. Ja, Sophie Straat heeft mensen boos gemaakt. Nu, als je Sophie Straat een beetje kent, weet je dat dat ook een beetje de bedoeling is. Want zij draagt protest nu eenmaal hoog in het vaandel. En of je dat nu smaakvol vindt of niet, ja, het is nu eenmaal een beetje haar dingetje. Maandag stond ze op de Kouter in Gent. En zij herhaalde daar dezelfde uitspraken als op Best Kept Secret Festival in Nederland. Alle witte mannen naar achteren. En net zoals in Nederland kwam daar hier ook al best wat reactie op. Na Boomtown ontving Unia ongeveer 200 klachten van discriminatie. Unia is onze op. Openbare instelling voor gelijkheid. Ze krijgen die klachten en ze verwerken die dan aan de hand van Europese en Belgische wetgeving. Dat hebben ze ook gedaan met de klachten over Sophie Straat. En volgens Unia gaat het hier om vrijheid van meningsuiting. Ferre Winde van VRT Nieuws die vertelt er hier meer over.
1: Voor hen, ja, zeggen ze zelf, het is heel belangrijk om naar de context te kijken. De context is een festival, een podium, een artiest die die uitspraak doet in een artistieke context. En artiesten moeten ja, de vrijheid hebben om met hun muziek, met hun kunst, ja, die boodschappen dan te brengen.
0: Ja, en als je Sophie Straat een beetje kent, zoals ik daarnet al zei, zijn die uitspraken best goed te kaderen. En ook daar had Ferre nog iets over te vertellen.
1: Sophie Straat is een punkartiest. En in de punk is het natuurlijk, draait het allemaal om boodschappen die een beetje provoceren. Het is zeker niet de enige provocerende uitspraak van Sophie Straat. Met die uitspraak verwijst ze een beetje naar die Girl Riot beweging van in de jaren 90. Die band met de geweldige naam Bikini Kill, die dan een beetje het omgekeerde riep, Girls to the Front. Eigenlijk komt dat op hetzelfde neer. Ja. Want als je zegt Girls to the Front, dan betekent dat mannen naar achter. Dus dat past helemaal binnen haar genre.
0: Ja, klopt. Sophie brengt al jaren maatschappelijk kritische muziek uit. In 2021 liever deed ze dat nog met Goldband, om mensen te overtuigen meer vrouwen in de Tweede Kamer te stemmen in Nederland. Vrijdag 7 augustus staat ze nog op AFF in Genk. Dus ja, verwacht je maar aan meer binnenkort.

0: Lambrini Girls, Contology 101. Straks staat Dimitri Vegas op de Tomorrowland Mainstage. Kan je trouwens helemaal volgen op VRT Max. Marlon Hofstad die stond daar vorige week voor de eerste keer. Hij speelde ook samen met Dimitri Vegas een set op The Gathering. En hij kwam bij ons in de studio vertellen over de song Makina Time die hij in januari uitbracht samen met Dimitri Vegas en Like Mike.
1: It is literally horrendous how I'm able to recycle that tune every season again. I have to say big thanks to Dimitri because it was basically his idea. He approached me and was like, bro, shall we just do our own flip? Let me try to clear the sample. We got the original artist on board. We edited the vocal in nicely and then it just came out. Basically, it was such a fast turnover.
2: Shout out to Dimitri Vegas.
1: Yeah, literally. Thanks, man.
0: Ja, deze zit ongetwijfeld ook in de set van Dimitri Vegas straks om 10:30. En morgen doet hij dat nog eens over met een set op The Great Library. Ondertussen dus die Makina Time.

Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstad en DJ Koning met Makina Time. Morgenochtend kan je tussen 10 en 12 luisteren naar Voyage Voyage. En daar trippen Rick de Bruiker en Gabriel Rios 2 uur lang naar Puerto Rico. Zware aanrader. Ondertussen hier Gabriel Rios al even met Broad Daylight.

0: Het is 8 uur, goedenavond.
1: VRT Nieuws.
2: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies opliepen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel ook voor de noodcentrales. Elke achterban van de vakbonden moet het akkoord wel nog goedkeuren. De staking is opgeschort, maar het is vooral niet veilig om nog verder actie te voeren. Dat zegt Patrick Giebes van de Socialistische Bond ACOD.
3: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig, van de 174. En hulp van buiten Brussel is bijna niet meer mogelijk. Zelf ook niet voor de ambulances. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
2: In heel Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, worden vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet om het vuur te bestrijden en mensen en woningen te redden. Er is ook voor het eerst een aangepaste Airbus in actie gekomen, een enorm blusvliegtuig dat 20 ton water kan droppen. De brand is nog zeker niet onder controle, dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau bij Bordeaux. En die 200.000 geëvacueerden, dat is ongezien.
4: Dat zijn cijfers zoals we hier nog nooit gezien hebben. Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook die heel erg giftig is. Een bos dat vol naaldbomen staat, die bevatten een hars. Dat geeft enorme dampen, enorme rookwolken weer. En het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
2: Sport-Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Carapaz was de laatste overblijver van de vroege vlucht. Remco Evenepoel reed op Alpe d'Huez weg van zijn concurrenten en werd tweede. Zonder ongelukken eindigt hij ook als tweede in het klassement morgen in Parijs na Tadej Pogacar. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zo dicht bij de eindzege is gekomen in de Tour. In 1981 werd Lucien van Impe tweede. Het is de ultieme bekroning van het harde werk, zegt Evenepoel.
5: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken. En tweede, dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
2: En de rit van morgen is ingekort omdat er te weinig hulpdiensten beschikbaar zijn wegens de bosbranden. En wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificaties in zijn McLaren sneller dan de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli klokte in zijn Mercedes de vierde tijd. Vanavond en vannacht ligt bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De festivalzender.
0: Yes, nog een uurtje festivalzender. We gaan dansen in het verleden met Netsky, maar eerst een tussenstop in de toekomst, namelijk Krammerok in september. Daar staat Jay Bernhard.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: 4 in the morning van Jay Bernard. Iets anders nu. Netsky heeft een maatschappelijk probleem opgelost.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Tomorrowland.
0: Ja. Ik ga eerlijk zijn, baby showers, dat zijn de leemste feestjes van de wereld. Ik associeer dat met saaie gesprekken en de kleur beige. Heel veel beige. Maar vorig weekend was er toch een baby shower waar ik echt bij had willen zijn.
3: Het is grappig, want ik ben er eigenlijk de media village van Tomorrowland binnengewandeld 10 minuten geleden met de gedachte, ik ga tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje. We verwachten een zoontje in september.
0: Ja, je hoorde Netsky. Hij krijgt dus een zoontje. In september kwam hij bij ons vertellen in de studio. En daarna heeft hij de hardste baby shower in de geschiedenis van baby showers gegeven. En we gaan die nu herbeleven. Netsky op de Freedom Stage van Tomorrowland. Let's go!
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Good morning, it's such a pleasure to be here with you today. My name is Netsky, make some noise.

0: De festivalzender. Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Life is music.
1: Studio Brussel.
2: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de recreatiedomein De Blaarmeers in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was onder water geraakt, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het kindje was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies oplopen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel, ook voor de noodcentrales, maar het voorstel is nog niet voldoende. Dat zegt Peter van den Berg van de Liberale Bond VSOA.
3: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen. Dus wij hopen tot een betere tekst te kunnen komen. Maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten. We willen duidelijk niet met vuur spelen, ook niet voor onze eigen mensen. Een slachtoffer in eigen rangen zou uiteraard een heel spijtig voorval zijn. We doen er ook alles aan om de minimale dienstverlening aan de populatie toch blijven te garanderen.
2: In de buurt van Bremen in het noorden van Duitsland is een sportvliegtuigje neergestort op een huis. De twee inzittenden zijn omgekomen. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Bremen en verloor plots hoogte. Waarom is nog niet duidelijk. Het toestel kwam zo in het dak terecht van dat huis. De bewoners waren niet thuis. Sport in de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer in zijn carrière de Tour winnen. En zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981. En Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
4: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid, he showed today that he is the one of the best in the world, and he really deserves this second place, and he's a big champion.
2: Ja, een groot kampioen, zegt Pogacar, hij verdient die 2e plaats. De overwinning vandaag in de koninginnenrit was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz, en hij pakte ook de bolletjestrui. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna wordt het zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen. Daar lijkt de Brusselse regering nu aan tegemoet te komen. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Helene van der Beken.
2: De werkdruk is te hoog en mensen moeten te lang wachten als ze om hulp bellen, vinden de vakbonden. Nu wil minister-president Boris Dillies meer middelen en personeel voorzien, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
3: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
2: Maar voor de liberale vakbond VSOA is het nog niet genoeg, zegt Peter van den Berg.
4: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen, maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten.
2: Doorgaan zou gevaarlijk worden en volgende week komt er weer hitte aan.
3: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig van de 174. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook, hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
2: Als de leden van de vakbonden het voorstel nog afkeuren, dan kan er opnieuw gestaakt worden.
1: In Frankrijk zijn nu al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux, tot op zo'n 30 kilometer van de stad nu. En de brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
5: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: En ook in Spanje krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Daar zijn zowat 70.000 mensen geëvacueerd. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is wat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
6: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien, heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
1: Sport in de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer de Tour winnen en zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981, Lucien Van Impetoen. Tadej Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
7: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the, one of the best in the world. And he really deserves this second place. And he's a big, big champion.
1: Een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die 2e plaats. Vannacht is het licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schadrich. Nieuws dat net binnen is. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Het feest was aan de gang in de wijk Tiergarten. Er is sprake van verschillende gewonden. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer details zijn er nog niet. Meer informatie later op onze website en in onze volgende bulletins. Net als in Frankrijk krijgt de brandweer in Spanje de natuurbranden maar niet onder controle. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zowat 60.000 mensen zijn geëvacueerd en meer dorpen moeten ontruimd worden vanavond. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Duitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
2: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien. Heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
1: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45. Hij is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die tot 27 jaar cel veroordeeld is voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in Sao Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80. De verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. En in de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kindje reanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst zon in het oosten, zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel. Studio Brussel. Winter.
3: Dit is Studio Brussel.

Archives on a VHS.

0: Radio Brussel. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Berlijn zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen tijdens het Pride Festival. Een auto is daar vanavond ingereden op de massa in het park Tiergarten. We konden spreken met correspondent Gim Balduk. Hij was in dat park toen het incident gebeurde.
1: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de mogelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten, heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
0: Ja, het voertuig is intussen teruggevonden, een wit bestelbusje, de inzittende nog niet. In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dicht bij Bordeaux stad, tot op zowat 30 kilometer. De brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden. Raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45 en is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is tot 27 jaar veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in São Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80 en de verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. In de recreatiedomein De Blaarmeers in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water gevallen, had een reddingsvest, maar was al spelend op de buik terechtgekomen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Vleteren in West-Vlaanderen heeft de brandweer 3 koeien gered. De dieren waren vast komen te zitten in diepe modder in een weide. Door de langdurige droogte is de waterlijn van de modderpoel alsmaar verder naar achteren gegaan. En zo konden de koeien van rond de 700 kilogram geen kant meer uit. De brandweer kon ze bevrijden en waarschuwt ook voor de watervoorraad van vee dat alsmaar schaarser wordt. Het weer nog vannacht licht bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Zo zaterdag 26 juli zit erop.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een wagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de wagen is namelijk nog niet gevonden. Correspondent Gim Baltuk was in het park toen het incident gebeurde.
2: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
1: De burgemeester van Berlijn spreekt op sociale media intussen van een aanval op onze vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is de voorbije avond een bosbrand uitgebroken in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om een heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Frankrijk zijn intussen al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden daar. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn de voorbije avond nog eens 500 extra militairen ingezet. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden na de ochtend. Eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

If you're looking for devotion, you've got to show me love.

0: Het is 2 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie.
1: We zijn hier met zeer starken politiekräften im Einsatz. We zoeken weiter naar verletzten personen. We spreken momentan van 15 personen die momentan behandeld werden. Unter diesen 15 personen is nog 1 persoon die zo lebensgefährlich verletzt war, dass sie bereits verstorben ist.
0: Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden. Maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de bestelwagen is namelijk nog niet gevonden. Intussen zouden verschillende getuigen ook hebben gezegd dat sommige mensen ook zijn neergestoken bij het incident. Dat meldt de politie ook zelf. De burgemeester van Berlijn spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving. In Spanje, in de regio rond Madrid en Toledo, zijn nog eens 8 gemeenten ontruimd vanwege de bosbranden die daar woeden. Eerder werden al 10.000 mensen geëvacueerd. De bosbranden hebben nu al een gebied van zo'n 25.000 hectare verwoest. Spanje krijgt intussen wel hulp van andere Europese lidstaten om de branden te blussen. Zo hebben Italië, Griekenland en Portugal blusvliegtuigen en bluswagens naar Madrid gestuurd. En ook in Frankrijk zijn de voorbije avond nog eens 55.000 mensen extra geëvacueerd in het departement Gironde vanwege de bosbranden daar. In totaal hebben nu al zo'n 210.000 mensen hun huis moeten verlaten in de regio rond Bordeaux. De bosbranden